U luistert naar het tweede deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opnamen die zijn gemaakt in 1963, 1969 en 1972. En die opnamen die zijn gemaakt in Nederland met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u in deze aflevering hoort zijn afkomstig van een concert dat de tenorist gaf op 5 februari 1969 in Paradiso in Amsterdam. Deze zijn een paar jaar later, die opname dus, in eerste instantie uitgekomen op het Cat Fish label, maar later weer verschenen op verschillende andere kleine labels. Dexter werd die avond begeleid door een uitstekende Nederlandse ritmesectie, bestaande uit Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas en Han Benink drums. U hoort nog het laatste stuk van het concert. Het is een hoog tempo gespeeld Scrapple from the Apple en dat is van Charlie Parker. Dexter is hier absoluut in grootse vorm. Hij speelt vloeiend, prachtige, inventieve lijnen. En het is ook aan de reacties van het publiek te merken. En hetzelfde dat geldt ook voor Kees Slinger en Han Benink. Bassist Jacques Scholz was, zoals altijd, een rots in de branding met oren op steeltjes. Kortom, een schitterend slot van een zeer inspirerend concert.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1969 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, titel Live at the Amsterdam Paradiso. En het is uitgebracht op de labels Catfish, Affinity, Gambit en Charlie. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. U hoort vandaag het eerste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. We laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland. We hebben het dan over 1963, 1969 en 1972. Hij speelt met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon is en blijft een icoon in de bebop en hardbop. Zijn zeer melodische spel, zijn vette toon en zijn luie manier van fraseren zijn nog steeds een voorbeeld voor vele jonge tenorsaxofonisten. En uiteraard was hij van invloed op het spel van de tenorsaxofonisten John Coltrane en Sonny Rollins aan het begin van hun carrière. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn gemaakt voor de VARA Radio in Persepolis in Utrecht op 20 januari 1963. Ze komen van het album Dexter Gordon in the Cave, uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief in de serie Treasures of Dutch Jazz. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Het eerste stuk is een blues van de saxofonist, getiteld Stanley the Steamer. U hoort hier hoe Dexter vanaf de eerste noot geïnspireerd is en hij voelt zich op zijn gemak met de relaxed swingende ritmesectie. Het tweede stuk is de ballad Yesterdays van de bekende componist Jerome Kern. De tenorist vertelt hier een prachtig en zeer overtuigend verhaal, net als pianist Rob Matna, die hier laat horen hoe tijdloos zijn spel eigenlijk tot op de dag van vandaag is gebleven.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon, die gemaakt zijn in Nederland in de jaren 60 en 70. U hoorde net opnamen van een concert voor de VARA-radio dat op 20 januari 1963 werd gegeven in Persepolis in Utrecht. Het is uitgebracht in de serie Treasures of Dutch Jazz op het label van het Nederlands Jazzarchief. De titel? Dexter Gordon in the Cave. In de bezetting hoorde u Dexter Gordon tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Dexter woonde op dat moment net in Kopenhagen en dat zou 14 jaar zijn verblijfplaats worden. Van daaruit heeft hij diverse tournees ondernomen en werkte die met verschillende lokale ritmesecties. Toen hij in 1963 naar ons land kwam, had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hierin een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en Kees C. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het laatste deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones. Geboren in 1927 en hij overleed in 2004. In 1972 leidde Elvin Jones een ijzersterk ingespeeld kwartet dat behoorde tot het absolute hoogtepunt van zijn carrière als bandleider. In deze bezetting hoort u live-opnamen die zijn gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach bij Los Angeles. En deze opnamen zijn gemaakt op 9 september 1972 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label en wel onder de titel Live at the Lighthouse. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is een compositie van David Liebman en het heeft de titel Bright Peace. Na het intro en het thema hoort u als eerste solist Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door de componist op sopraansax. En daaropvolgend stuk, New Breed, is ook van de hand van Liebman, die hier ook de eerste solo speelt op tenorsax en, zoals hij zelf zei, toen ook enigszins beïnvloed was door Charles Lord, zijn voormalige leraar. En na deze solo volgt Steve Grossman ook op tenorsax en hij begint zijn solo direct met een quote van de compositie Prince of Darkness van Wayne Shorter. Let u vooral op het grandioze interactieve spel van Elvin met brushes. De titel van dit stuk is een verwijzing naar de eerste post-Coltrane-generatie tenorsaxofonisten waar Liebman en Grossman beide toe behoorden.

U luistert naar het programma House of Hearts Bob en u luistert naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Sambra, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo te beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallets op de tomtoms.

compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenorsax, gevolgd door David Liebman met een tenor solo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van hardpop-drummer Elvin Jones. En de muziek is uitgebracht op het label Blue Note. Tot zover dus dit programma. Dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van 1956 en speelde onder andere met Bud Powell, Donald Byrd, Pepper Adams, J.J. Johnson en Harry Sweets Addison. In 1960 trad hij toe tot het legendarische kwartet van tenorsaxofonist John Coltrane. Hij kon zich in die groep ontwikkelen tot een van de belangrijkste en meest

meest swingende polyritmische vernieuwers van het jazz-slagwerk. In onze serie laten we een aantal opnamen horen die Elvin onder zijn eigen naam heeft gemaakt. Het allereerste album, Elvin, werd uitgebracht op Riverside. Opgenomen op 4 en 11 juli, 27 december 1961, deze drie data, en 3 januari 1962. Een fantastisch debuut en tevens een van de weinige opnamen waarbij alle drie de broers meewerkten. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenorsax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Elvin Jones op drums. Het eerste stuk, Lady Luck, is van de hand van Thad Jones en het wordt geopend met een drumintro van 4 maten met brushes en dan is meteen de toon gezet en luister vooral eens naar de schitterende fills van Elvin met de brushes tijdens het eerste thema. Het tweede stuk, ook van Thad Jones, doet qua schema sterk denken aan een bekend de Horace Silver compositie. De swingende solo van tenorsaxofonist Frank Foster en de drumsolo van de leider, begeleid door broer Hank, zijn van grote klasse. Gevolgd door het derde stuk, de prachtige ballad Shadowland van Sarah Cassie, opgedragen aan de helaas te vroeg overleden drummer Shadow Wilson. Er is echt een glansrol weggelegd voor fluitist Frank West.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenor sax, Hank Jones, piano, Art Davis, bass en Elvin Jones, drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale brushes solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L is een swingende medium tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren in 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester, drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames in gemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvin's eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. Het eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Re van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tomtoms, dan volgen het thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tomtoms.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham, geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in dit derde deel krijgen te horen staan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound, een zeer melodische frasering, vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In het derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums, Joe Henderson, tenorsax en ook leider van dit quintet. Als eerste in het tweede blok hoort u Serenity, een zeer melodieuze compositie van Henderson, met onmiddellijk na het thema twee fantastische solo-chorussen van Dorham die er mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor de solo's van de tenorsaxofonist en de pianist. Hier volgt een compositie van de trompetist getiteld Short Story. Het thema heeft een Latin feel en doet qua melodische lijn en vorm sterk denken aan Tickle Toe van Lester Young. Alle solisten zijn hier in topvorm en de oren van drummer Elvin Jones staan hier wagenwijd open.

Dit is het derde deel van een programma van drie delen over trompetist Kenny Dorham. Vooral aandacht voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog twee stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson. Met verder in de bezetting naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax-solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill. Opgenomen 21 maart 1964 of hiervoor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1963 van trompetist Kenny Dorham. En dat waren opnamen die zijn verschenen op het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

0: En met deze jazz tune luiden we een nieuwe aflevering van House of the Hard Bop in bij de Concertzender. In deze aflevering kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren op 20 augustus 1924 in Texas en overleden in 1972. Hij maakte via zijn zuster kennis met de jazz en wel door middel van de platen van Louis Armstrong en Gab Calloway. Hij ging trompet studeren en na zijn militaire diensttijd speelde hij onder andere in de bands van Dizzy Gillespie, die hem onder zijn vleugels nam. Dorham ontwikkelde zich als een van de meest lyrische en persoonlijke hardbop trompetisten in de jazz. En al spoedig werd hij een van de belangrijkste solisten in de Billy Eckstine Band. Daarna speelde hij bij Charlie Parker, Art Blakey's Jazz Messengers en in het kwartet van Max Roach. In 1962 ontmoette hij de tenorsaxofonist Joe Anderson, die op hem een grote indruk maakte. Hieruit ontstond in de jaren 60 een hechte samenwerking in diverse bezettingen. De eerste opnamen die u hoort zijn afkomstig van een enige jaar geleden ontdekte band. En zij geven een live concert in een club in New York. Het zijn radioopnamen voor het live programma van Alan Grant, die ook zelf de aankondigingen zal verzorgen. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Joe Anderson, tenorsax, Ronnie Matthews, piano, Steve, Dave, bas en G.C. Moses, drums. De opnamen zijn gemaakt op 15 januari 1963 in de Flamboyant in Queens, New York, en zijn verschenen op het Uptown label. Het eerste stuk is van de pianist Ronnie Matthews. Het is een wals, getiteld Dorian, met een modale structuur. En direct daarna hoort u de aankondiging van Alan Grant van Vernon Duke's ballet I Can't Get Started. Met vooral prachtige solo's van zowel Dorham als Henderson.
1: Starting off the show, here is a thing written by Ronnie Matthews, who's the pianist with our group. Here is the very interesting and beautiful, which is jazz, Dorian.

0: Toadie, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de lyrische hardbop-trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas, in een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzending te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1981, 1984 en 1989 van drummer Roy Haynes op ECM en Geffen label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een serie van drie over drummer Roy Haynes, die geboren werd 13 maart 1925 in Boston. Hij is inmiddels dus 93 jaar oud. Het reed nog steeds af en toe op, zoals vorige maand in de New Yorkse Blue Note Club. Haynes heeft met praktisch alle grootheden uit de geschiedenis van het jazz samengewerkt, waaronder tenorsaxofonist Stan Getz. Van deze samenwerking krijgt u in de uitzending een aantal opnamen te horen. Allereerst een unieke opname van een optreden van het Stan Getz Quartet, zoals dat speelde op 3 juli 1961 op het Newport Jazz Festival. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Steve Coon piano, Scott LaFaro bas, Roy Haynes drums. Dat is ook het laatste optreden van bassist Scott LaFaro. 3 dagen later kwam deze grondlegger van het vrije basspel tijdens een auto-ongeluk om het leven. Het stuk dat u te horen krijgt is een bekende compositie van Sonny Rollins, getiteld Air Reagan. Vervolgens een aantal stukken van hetzelfde kwartet, maar dan met bassist John Neves, met als extra solist ventieltrombonist Bob Brookmeyer. De opnamen zijn afkomstig van het album Stan Getz, Bob Brookmeyer, Fall 61. En zijn opgenomen 12 en 13 september 1961, uitgebracht op het Verve-label. Achtereenvolgens Menuet Circa 61 van Bob Brookmeyer, met een als het ware dansende Roy Haynes achter de drums, en de ballad A Nightingale Sang in Berkeley Square, in 1939 geschreven door Manning Sherwin. In de liner notes van het album staat: Roy Haynes, maybe the most taken for granted major drummer in jazz. He has been so reliable and resourceful for so long that he doesn't get nearly the degree of attention he merits. Maar daar kwam weliswaar 25 jaar later gelukkig verandering in.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. De opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Coon piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelooflijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de standard on Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt te horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballet When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin, tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spot in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman, altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden, en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues 5 Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogtepunten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

En in dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van drummer Roy Haynes op het Riverside Label. En er werd gespeeld door het kwartet van pianist Thelonious Monk met saxofonist Johnny Griffin. Dit was deel 1 en volgende keer dus weer deel 2, ook samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opnamen vonden plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Stevens.

In het programma House of Hardbop hoort u opname van de iconische bebop en hardbop pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextetbezetting en 2 in triobezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat altsaxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van dit stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte piano-solo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961 en 1967 van pianist Barry Harris voor zowel het Riverside als het Prestige label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het vierde en laatste deel van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Hij leefde van 1926 tot 1967. 17 juli van dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij is overleden. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. In deze uitzending hoort u live en studio-opname van het John Coltrane Quartet en wel in de klassieke bezetting zoals die bestond tussen 1961 en 1965. McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bass, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor- en sopraansaxofoon. In deze samenstelling werd dit kwartet een van de meest invloedrijke en legendarische bands in de geschiedenis van de jazz. De live-opnamen die u vanavond krijgt te horen zijn opgenomen in oktober 1963. Ze komen van het album Live at Birdland, en dat is een impulsalbum. Het omvat drie stukken. Als eerste een werk van Mongo Santamaria met de titel Avro Blue. De opbouw geeft het concept van het kwartet zeer goed weer. Pianist McCoy Tyner bouwt spanning op samen met een furieus spelende Elvin Jones op drums. Ze voeren het stuk naar een hoogtepunt en op het juiste moment waarin de drummer een geweldige fill speelt, ter voorbereiding, zet de leider in op sopraansax en voert de band naar een absoluut kookpunt met een intensiteit waar maar weinig groepen toe in staat zijn. Het tweede stuk is een fantastische uitvoering van de ballad I Wanna Talk About You, geschreven door zanger Billy Eckstein, met wie Coltrane nog heeft samengewerkt in de Dizzy Gillespie Big Band. Ik heb het dan over eind jaren 40. U hoort de leider op tenorsax en let vooral op de schitterende cadens aan het einde van dit stuk. Het laatste stuk van Coltrane zelf is getiteld The Promise. De leider natuurlijk weer op sopraansax en weer die geweldige opbouw van de ritmesectie met die rollende, swingende feel van drummer Elvin Jones.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar opname van tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane, waarvan het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij is overleden. In 1961 kreeg Coltrane een platencontract van producer Bob Thiele voor diens nieuwe Impulse-label. Vanaf die tijd tot aan zijn overlijden in 1967 zou de saxofonist hier zijn beste en meest succesvolle opname voor maken. De volgende drie stukken zijn op 6 maart en 18 november 1963 opgenomen. En dat gebeurde in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Het eerste werk, Alabama, heeft John Coltrane geschreven naar aanleiding van de aanslag van de Ku Klux Klan in Birmingham, Alabama, op 15 september 1963. Hierbij kwamen 4 Afro-Amerikaanse meisjes om. Het tweede stuk, ook van Coltrane, heeft de titel Your Lady. En natuurlijk de leider op sopraansax en met geweldig samenspel van Alvin Jones, die lijkt te dansen achter zijn drumset. Het derde en laatste stuk is het zo swingend gespeelde Vilja van de klassieke componist Frans Lehár. In de bezetting hoort u McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bas, Alvin Jones, drums, John Coltrane, tenor en sopraansax.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van het John Coltrane Quartet voor het Atlantic Label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie over saxofonist John Coltrane. Geboren 1926, overleden 1967. 17 juli was het 50 jaar geleden dat hij overleed. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn vertrek uit het quintet van Miles Davis in 1956 kreeg hij onmiddellijk de aanbieding van Thelonious Monk om in diens kwartet te komen spelen. En al dus geschiedde. In juli 1957 begon dit kwartet aan een engagement van 6 maanden in de toenmalige legendarische Five Spot Café in New York. De studioopname van deze groep heeft u kunnen beluisteren in de vorige uitzending. En de live registratie kwam aan het licht in 2005, lag opgeslagen in de Library of Congress. Deze keer unieke opnamen die verschenen zijn op het Blue Note label, opgenomen op 29 november 1957 in Carnegie Hall voor The Voice of America. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Cheryl Wilson, drums. Het eerste stuk is de prachtige vertolking van Monk's Mood, bijna helemaal rubato uitgevoerd, gevolgd door het swingende Evidence, gebaseerd op de akkoorden van de oude standaard Just You, Just Me, waarin direct duidelijk wordt op welk hoog niveau de saxofonist zich heeft ontwikkeld en hoe goed Cheryl Wilson was als drummer. En dan het derde stuk, Crepuscule with Nelly, en luister ook naar de opvallende en eigenzinnige begeleiding van de pianist.

In House of Hardbop bij de concertzender geluisterd u een opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. De opname die u hoort zijn afkomstig van de cd Thelonious Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall. De opname dateren van 29 november 1957. Deze combinatie hier in zijn volle glorie. De bezetting, John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Shadow Wilson, drums. Op deze bewuste novemberavond had deze combinatie er al 5 maanden op zitten, van een engagement van 6 maanden in het New Yorkse Five Spot Café, en dat is duidelijk te horen. Voor Coltrane was deze periode van groot belang. Hij studeerde de hele dag en hoefde alleen maar op tijd 's avonds in de club te zijn. In deze periode ontwikkelde hij zijn, door de bekende jazzjournalist Ira Gittler genoemde, Sheets of Sound. Het kwartet speelde in Carnegie Hall 2 sets, een vroege set en een late set. Die avond traden namelijk meerdere artiesten op, zoals zangeres Billie Holiday en tenorsaxofonist Sonny Rollins. De 2 laatste stukken van de vroege set en het 1e stuk van de late set. Achtereenvolgens zijn het Nutty, Epistrophe en By Yah.

U luistert naar opname van saxofonist John Coltrane, dit jaar 50 jaar geleden overleden. In deze uitzending live opname van de combinatie van pianist en componist Thelonious Monk en tenorsaxofonist John Coltrane met bassist Ahmed Abdul-Malik, die inmiddels de oorspronkelijke bassist Wilbur Ware had vervangen, en drummer Shadow Wilson. Opnames zijn gemaakt 29 november 1957 in Carnegie Hall en pas in 2005 uitgekomen op het bekende Blue Note label. In deze periode en mede door de samenwerking met Monk werd het spel van de saxofonist compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set en u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad, maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. Hij vliegt als het ware door de akkoorden, waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bas, Art Taylor, drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was hij lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Hij speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Knit en de prachtige ballad Soul Train.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron en opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebop-periode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

U luistert naar opname van de dit jaar 50 jaar geleden overleden componist John Coltrane. In het laatste blok hoort u studioopname van deze geniale blazer met nog een andere grootheid, pianist en componist Thelonious Monk. In de zomer van 1957 kreeg Coltrane het aanbod van deze charismatische pianist om bij zijn kwartet te komen spelen voor een engagement van een half jaar in de Five Spot Café, de legendarische jazzclub in New York. De saxofonist die net weg was bij de groep van Miles Davis greep het aanbod met beide handen aan. Helaas zijn er maar 3 stukken opgenomen in de studio voor het Jazzland label in de originele bezetting in juli 1957 aan het begin van het Five Spot Engagement en pas in 1961 uitgebracht. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Wilbur Ware, bas, Shadow Wilson, drums. Het eerste stuk van deze historische combinatie is het prachtige ballet Ruby, My Dear, geschreven door de pianist, evenals het tweede stuk, Trinkle Tinkle, gevolgd door Nutty. De samenwerking met Monk was voor Coltrane een heel belangrijke fase in zijn ontwikkeling. Hij zegt erover: "Working with Monk brought me close to a musical architect of the highest order. I felt I learned from him in every way, through the senses, theoretically, technically." Als extra toegift het stuk Epistrophe, een opname uit 1957, die op dezelfde cd is uitgekomen in een septetbezetting van Monk, met onder andere drummer Art Blakey.

Riverside en Atlantic van drummer Philly Joe Jones. Het waren opnamen uit 1959 en 1960, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley altsax, Benny Golson tenorsax, Sahib Shihab baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bass, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, van de hand van de leider. Daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf. En tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 1964 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar een studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meesterdrummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

U hoorde een studioopname van Grand Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 16 november 1964. Tot besluit nog drie stukken van een studioopname, gemaakt 31 maart 1965, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd I Want to Hold Your Hand. Weer met Hammond-organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Als extra gast op deze cd is tenorsaxofonist Hank Mobley toegevoegd. Als eerste stuk in deze bezetting hoort u de Kurt Weill-compositie Speak Low, in een geweldig swingende uitvoering met een glansrol voor tenorist Hank Mobley en drummer Elvin Jones. Het tweede stuk is een relaxed gespeelde uitvoering van de bekende standaard Stella by Starlight, met solo's van Mobley, Green en Young. Het laatste stuk is weer in trioverband, zonder de tenorist, een swingende uitvoering met de verwachtingsvolle titel This Could Be the Start of Something. Helaas werd deze verwachting niet meer ingelost en kwam er een einde aan de samenwerking van dit geweldige trio. Met de gezondheid van Grant Green ging het in de jaren 70 bergafwaarts. Op 31 januari kreeg hij een hartaanval en kwam helaas een einde aan het leven van deze fantastische en zeer ondergewaardeerde gitarist.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordrenkt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

Dat waren studioopnamen van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, op 12 juni en 20 mei 1964. Tot besluit nog drie stukken, waarvan als eerste The Kicker van tenorsaxofonist Joe Henderson, gevolgd door Wives and Lovers van Burt Bacharach en daarna Matador, geschreven door de gitarist zelf. Deze laatste twee stukken worden gespeeld zonder de blazers en komen voor op de een maand eerder opgenomen LP Matador, waarvan u het gevolg kan beluisteren in de volgende uitzending.